En dit was een verwerking van die binnenkomst van die koningin van Sheba uit Händels Salomon, soos uitgevoer door Gita Trek. Hier is nu een deel uit Van Hals concert vir twee fagotte en orkest. Dit is nogal ongewoon dat so'n dubbelconcert vir die instrument gecomponeer is. Die enigste ander componiste wat het ook gedoen het is Christian Ludwig Dieter in 1751 en baie later Henk Badings in 1964.

En dat was Le Basque van Martin Marais. En David Payet was die Franse horingspeler. Hier is de deel uit Lugini's Egyptische balletsuite. Anatoly Vestolari leidt die Koninklijke Philharmonische Orkest.

0: En dat was een lied van Charles Simon Cattell.
1: Baie dankie, Terrence. Het is so wonderlik om een dag te kan afsluit met muziek wat so ophevend is. Ek hoor ook elke week iets niets. Ek en my geliefde man het altyd saam geluister en saam met hom was jou program altyd een groot vreugde. Santi Opperman.
0: Baie dankie, Santi. En as jy ook een stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf my e-bosie na Terrence, terrence@rsg.co.za, terrence@rsg.co.za. En daar sal ek dan verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan, om so een stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Hier is nou een aria uit Mozart's Idomeneo, die sopraan is Cheryl Studer.

Ons het geluister na 'n aria van Elektra uit Idomeneo van Mozart. Ons sluit musiekbonbons af met die heidene koor uit Händels oratorio Theodora. Mooi aan verder.

0: akhantweni monitete ne ke le supa nka wa tuwe mutene tshwa qhanqa wa qhanqa ke morsani ke kamoka mme nga tshi gce ka ngwi tshike he a gciya yinqinqi a ngu khama khwi a tswa ta nga ta visa nge a yi 16 ni khwa ta wa goma ke malmals berry khuna ka qhamka ya u tsoko nqwa ofu ya a qhanqa ke ngla ya he a wa ku nke khama khuya di beginning ke di ke khun tshibisi ka ku uzala ka ku wana u di beginning ying he ya kon khe tim ta da ba ma ya ke fesa ka he police ka ti ka tang i ke guam police ka ku ya na ka o le tna na colonial amanda van wick an de ke di be ti ti ya ti ya ying he ya ku gin ri ku wa la ta steni kuige akawana
1: Kama age ki anga kujita maha tesana gwe kwena kim 16 kuri kama mal mesberi ki e kai kai tim no yaba mati ama aki kwa kui ki yete morunga karaim kama ateti ngunang polisha am te guta guta kya rahim polisha nauk anga ati kwe elitnan kolonial amanda van weiki nga tingita amkom anashokam.
2: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in noue samewerking met internasionale wetstoepassingsagentskappe het maandag die 17de Augustus 'n 16-jarige tiener in Mamelodi Weskaap in hegtenis geneem vir die verkryging van toegang tot besit, fasilitering en aflaai van materiaal van seksuele kindermishandeling. Die SAPD se nasionale span vir ondersoeke na reeks en elektroniese misdaad het intelligensie ontvang wat aangedui het dat 'n teiken wat vermoedelik aan gewelddadige aanlyn netwerke, algemeen bekend as 764, gekoppel is na bewering in Suid-Afrika geleë is. Die 764 netwerke is gewelddadige internasionale aanlyn ekstremistiese netwerke wat met die uitbuiting van kinders geassosieer word. Hierdie oortreders teiken, dreig en dwing na bewering minderjariges tot aanlyn seksuele mishandeling, die marteling en doodmaak van diere, as ook ander forme van skadelike kriminele aktiwiteite.
3: Van Wyk gee meer besonderhede oor die polisie ondersoek.
2: Na uitgebreide ondersoeke, hierdie nasionale sekkie span die tiener na 'n adres in Mamelodi opgespoor waar hy op maandag die 17de Augustus in hegtenis geneem is terwyl hy besig was met die beweerde oortredings. Die operasie is deur die nasionale sekkie span gelei met ondersteuning van lede van hoofkantoor se okkulte eenheid, die Paul eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe, Paul K9 eenheid en die Wes-Kaapse eenheid vir misdaadtoneel ondersoek, asook agente van die FBI en Homeland Security Investigations van die Amerikaanse ambassade. 'N Voorlopige ontleding van die verdagtes elektroniese toestelle op die toneel het eksplisiete beelde en video's aan die lig gebring wat seksuele kindermishandeling en die verminking van diere uitbeeld. Die toestelle sal aan 'n omvattende forensiese ontleding onderwerp word om die volle omvang van die beweerde oortredings te bepaal. 'N Aantal kinderslagoffers is tot dusver geïdentifiseer.
3: En dit was die polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk.
0: President Cyril Ramaphosa ta kawa qaqaq o ke Suid-Afrikaanse ai onwakkelings ngubunga ke kaihe sizifir ta khat ga jangunga uya hiwa esa uo hiwa sizikitu hiwa statu ina waki mandala ongke ngulingling ke kiwa tawa kalengke Durban ya anong dake Suid-Afrika ta chalu hiwa qaqa wi yi awuzala tibisise ke tangku sing u ngojala u vikomang ka khaisi yena waki ngoso ya khung u wa ngawa ngole ngin tene sikwe hana khama khwe kang tam ka panga e ya dumukum khama khwe an marian sin van firin a kam gin
1: president de mosalo ramaphosa ama karata kama voorsitter kra sedrelike Afrikaanse ontwikkelingsbonga kona sie gota tema takie 56

0: Top, very welcome hier bij Radio Steven. Wat is het doel voor de diverse winkel wat je plaatsvindt per die paar dagen zo?
1: Ons is in Platfontein voor 4 dagen. En gedurende die tijd, ons het voor 2 dagen samen met die Kong gewerkt en dan 2 dagen met die Kwe gewerkt. En in die tijd, ons wil nou advocacy groepen maken voor die 2 verschillende groepen oor taal, zodat in die toekomst, als daar taalwerk is, so bijvoorbeeld bij die nieuwe ICD wat komt, dat ons is klaar gereed met een span wat kan die werk voor in te vatten.
0: En eindelijk, welke organisaties is betrokken bij die beplanning van die project? Of van de werkswinkel?
1: So, ons het 2 funders gehad. Die een was SADILA, wat is die South African Center for Digital Language Resources. Hulle het ons gesupport en ook Palms for Life Fund. Al 2 van hulle het ingekom om ons te support, zodat ons kan hierdie werk doen vir die week en al die beplanning ook.
0: En met hoeveel talen werk dokter Orals in die Santa?
1: Ek werk met omtrent 8 tot 10 talen in Zuid-Afrika, Namibia, Botswana, Angola, so hier rond. En ek is baie trots om samen met die mensen te werken. Van mijn kant af, ik heb 2 groot liefdes. Eén is taal en die andere is kinders. En als die 2 kan samenlopen, dan is het fantastisch.
0: En wat wil u bereiken met die werkswinkel en die voorspraakgroep wat gesteeg was in de toekomst?
1: So, wat ek hoop dat ons sal doen, so ons sal nou een website bou vir al 2 van die groepe, sodat in die toekomst mense kan hulle kontak self, en as hulle wil ook my nooi, dan is dit fantastisch, maar hulle hoef nie, dit is net so, hulle kan self opstaan, en dat in die toekomst, as daar nou taalprojekte dat sal inkom, miskien ons sal ook support kry van die Department of Sports, Arts and Culture, miskien ons sal ook support kry van PANSALB, en so aan, en dan daar is een centraal groep, wat ons kan saamwerk, sodat ons kan vorentoe kan met die taal.
0: En die mensen wat in die werkswinkel betrokken geweest zijn, was daar enige bewijs wat hulle gekregen het om te weten dat hulle was wat van die werkswinkel wat gehou was?
1: Definitief. Op die einde van die dag het hulle een certificaat gekry, wat is ook registered met UNESCO vir die International Decade of Indigenous Languages.
0: So, hoe was die betrokkenheid en hoe was die opgewondenheid van die mense wat bij die werkswinkel betrokken was?
1: Ek kan vir jou sê, ek is baie, baie blij met die turn-out wat ons gehad het. Dit was 90% van die mense wat ons genooi het, het gekom. So vir my, dit wys dat daar is mense wat baie betrokken is om hier te wees.
0: Oké. En tenslotte, is dat enige woord wat is wel deel met die gemeenschap of die Kong en Kwe gemeenschap wat op plaats van ten blij omtrent die project?
1: Ek wil net vir hulle sê, ek is baie trots op hulle dat hulle werk so baie hard, so, want ek sien en ek hoor dat die kinders praat die taal nog steeds. En ek wil net sê, hou aan met dit, want hulle kan klaar die taal praat, vlot. Het is net die lees en skryf, maar waar ons moet inkom en bykie help, maar die werk wat die ouders en die groot mense doen by die huis, is om die kinders te leer om die taal te praat, en hulle doen een fantastische job daar so, en ek wil sê, baie dankie vir dit.
0: Nee, met jylle, my sabanga, klaar ek te aan, wat te ook, ek was as soos ek hier, ja, ek kan ek klaar hier by hier, en nou, ga ik dan naar je voorzitter. Ik kijk wat het werkswinkel is. Ik heb een boek en ik kijk die kast met tegen. Afrikaan tank, dat kiezen we ook naar je tegen. Maar waarom ga ik ja, dat moet ik kus ik in kant, kus ik in. Maar nou ga ik tegen het in de ogen, als je gewoon kunt aan, ik zet de koel kan ik.
2: Mama, ik kast een af voor je. Deel dan moet je gewoon. Gewoon naar dat eind, dat je ook kon weten. No ti kazi na no ti kia de mo kainza ku te udami ngo kaisi no te udami zita maha ngo kainza ku ngo kinta mango aha ngo ti ote atuna udami ziti ngo na no tu ngo ti kia de ngo sure kita me kazi no te udami ngo kaisi.
0: The co-equipment of Platform was privileged to host a four-day workshop with African Tongue. And in the group, we also have Dr. Maya from the University of Free State from Bloemfontein. Doc, can you please tell us, what is your involvement into this workshop, in this conference?
3: I'm a linguist, and yeah, I've been working with Khoisan languages in Zimbabwe for the longest period of time. So I was invited here by Dr. Kerry Jones to come and assist here. Currently, I'm also a language consultant for one of the funders, Palm for Life, who happened to be built in the city to get the back of the school. So what is happening is they asked me to be, they are language consultant, and they asked me to come and help so that we start developing literature for the Kru and Kwetam languages.
0: And according to you, how beneficial will this workshop be for the two groups of in Platform, in the Kru and the Kwetam?
3: This workshop was beneficial because we managed to meet two groups, the Kru and the Kwetam speakers, and we wanted to establish a committee. So that from here onwards, then we know, because this is our phase one for the development of all this, for the development of literature and whatsoever. So we wanted to meet the community and hear what they say, show them the books that are already have, and also the literature that we develop, and hear what they say about that, and also to see the way forward, and asking them questions and also what they want.
0: No, thank you very much. And finally, what will you give to the Kru and Kwetam of Platform regarding to preserve their language?
3: I'll say that I'm happy that these people they have managed to preserve their language, and also they've managed to pass the language to the younger generation. So right now, I think what is important is for them to be also part of this whole thing of developing literature, so that the language can also be taught in schools, and you know.
0: Okay. Thank you very much. Feeling is I see Damodi, Taipote, the condemned Kedams, the Atan platform, the Christian Kudamsa, no Anapahana, maybe I'm a Botswana Katamatin, Tiangas, Christian Koha, the Manga platform, the Bunga and Kedango, Tingo, Akwa, Dama Anapana, where Tayako Moon, in an Atena Udams in a clone, Tayako Veritan, in my Nicholas Tender, or Command and Akitamaduku to Senegote, Koha, Kedango, Tihang, Taipote, Kuehanes Captain, Kayata, Kaipa, and Yetikin. Nicholas, Bamba Nwaha, te aswera mawe. Nu kai ki kai ki te aski, nde ko jika mua cheka ko jika, nde ko jika mua cheka pe ko jika.
4: Bamba, pia wa te kan cheka. Tashi ne ohi oro, ngie eshe nuko. Teri dama di kowa eke a. Takono teri dama a chanta. Kuin kuin ya ko tek e a. No, I think I'm she damate dinete u anakaishiki go kun karako fewa e di trek am he uta te corona tum. No, I think I'm in a kwa no rumende ishe kwa unka kwa ho dama akwete di dama di khwatinu ni trek am he ekei mu. Tako ni trek am she she da saeku. Nitrek am a dao dao abu nitate kunyako nitate u haka kwanaji te haka kwanaji ata ite u kunka kwanaji ata ite u damshiki tukuji a te kashi ati nitam kwa jitama ha nitam esha a te nguro te te kekere te unkaon he na he tam kwa jia wawa te kusha tikia ikawati nungu kwanashika damata kwa e they wish in they are wohina. The Unisha Hangleven of her Damadiquana, a Tumquin, the Damaki, and Amatana Hohe, the Hono Hoji Amet and Tumquina or Damshikahami. Ne, they were check out the Twa, Twana Teuna, I come she Okaha, and now Damshikakui, Tashin Oshikia, the no Tumkun Damhe Kui, Carriat no Teu Damshikakui. No Aquana can go me, Craig Amhe, the Corona, Craig Amengo. The Carabo Shahiat, Nihil Quena, the Wai, Akwen Damhe, Kuntwa, Eyat, Inashi Tak, or Shia would take Carahun. Akwanaki, Trek Ametu, Shaha, Homaha, who can say Koroshina, we Trek Am Hanyamako Jao Shak Eja. The Toshaki and Tawati, Nakushinishina, the Ung Ai, she knew quick and shiki, till Damshu Kua Ehe. Tel damasure kitama garashin tel dam attack with the tamaha kashin twana attack na tikwaha te tamate ta ku shure ki kitamate kai ku twante na kai ahuni kashin nenu ahuni cheche kweno ahuni abashi nenu na akwana kitichusha kai town hambe ti ya hototi aka go ai ti khere oha dan
3: Tahuno took Ike, I quisiki, two pretty mere gotia, amatriaki, they were shocking in a cohort, shocking a cohort, and om ye co Marasichi, the work, quatia, quatua, the clumsy cat and two ye. No, not a co, hangyam, tamaha, quisia, quat om si quana two, taquasi, aroha. Tahuno, gong aroho, hangyam, qua, two with the clumsy as ye had two work or attack or water. Ta anta te nyam ka te nyam mate ta kwa te mia te kwa ati ku ya mia kwa kha ni dam go ku dam shi ti no go nyam kwa cha ku wa ku ya ten chao dam shi ka ke ho cha nya te chao dam ka ngat e ka te ku ku wa ten twana khana dam shi ka nyam kwa ke ja ku khana ka shi ne tum kom dam shi ka nyam kwa ten twana kan ku ku na kan ku sha kiri ya tam tate kana kham dambe te kamike kham kuye ko dameta kham ya kaise no ko wo ka ti dameta no ya damji te ki kana ko ya ko pa kwa kwa ke burde ma nyam damji ya kwa te kanji ko te te kamike te kuye te kam burde dambe te kuye dam mara kaise ke ya no ya burde ma ke te damji no ne hoji ne kana ya te te san ta ya go ati ya te ta te akewa mana kwa kerema te keji no te ere kwa kanim ki te senji ko kan ma mo ka ti pa te ne ko shu chem ka kwa na asi ka te do wat kanim nam ko en go ja ota ne kwa na si ki ti aba te ni to ka ko pa na ek ya ma to sha sha ka ra ti ya kwa ka ke ka ti aba te ti tom ka ra a ga a te u a ma te ka ti to sha ka ne te a etere mana ta na ta ko no te a ek ya mi a kwa te ete ete makona ta hono te asatim tino ngin awa ya chango shen venge ete dun meti nkwe dam kwe chano ta kan tu nkwe ya ngom shana kwate ufu ya ngom shana kwata na teka te dowa te ete che mkosi ya kuta tita mawa dangi ya kwa kwa
5: kwa dangi ama jika siwara o makumate a suara mangwe kham o mua anu kham o kaiji si tine che mkosi sa hinya te hengi te o dam suan si jam nga jin meri jimba san vision foundation okay ni to ha ha ni bungan angi ka ta yan ki ngo ni ko ka ja ku te ngo ta ku Mr. Wimba, hana wote aswara magunukai siki kwenye toko na kaka yeta tino mwenye kaka kustema kano kaka kustema kaya kia kera kwa kata kere tino.
6: Tanda kipioro. Ki anzati meka gono. Te ki zawadi zawa kwa kamienska kwa os ingo kuya hete yeta. No, iko aswara ziya hati kwa tenu wako tu mwenzi. Tu anzi kitemu wako department. Onerwijs, de achauka kunnen bevonden. Serie tamen kraai, sure kwaap het kunnen omkwetten en omtisie. Anna tamen nu op het arno. Aanzi kitut het taiko zi kwa de kwa kwa de kwa. Aanzi muziek is sure de kwa. Aanzi taiko zi yam ni senatek en gom mooi kon nu vere technische. Wat aan we. Eet nu ook om ona taai. Ik ga er nou heen. Is het sure kum tuan dia kitamakano. I am at the Tamaha. Tina, ahoy, anna watana ahoy, kungkarako tina, so tsan karakiri zaro kaya nga, kwane te kukan, te kukarako, te aizika te yakan te meka, nukwena, yoko za hiyati. Yento akwena te kaya kaya, tinte tama te ata anaka te sinu, kana kukau damsi, kana zaro, kungkarako hansi, kwana zika, kana te atwa kaya, kana te kaya, kana tama kano yoka ya, kwa nye te tosa kenta, kwane, Dia muat dia dam eh dia ngam nu dekat dia dam punya dekat dia dam eh ya kau betul makan nu dia hun isi dia nak makan dia eri nak main tamanya dia hun nu dia dam eh dia hun si dia acuan nak cuci kita dia dam ada hari kestres aku akum aku si koma aku si koma wo nu aku yang cari tamu dia yang cari dia aku yang dam aku mana nak kuhana Ana, wana na daha, enza wazi kumuza wabe ata amuda wama se se mwako kwa kwa ya kwa damu suwe kiswa. Ena, te kia nchao, te ata areko ya kwa, te kuma, te angara, te usa, te kuya na takumwa tari, niko nsezi ya tatama, tia na temi ya kwa.
5: No, ame ya suri ya hai, nwa mitati, kwa kona ya mwako te kumwa sana ki, kwa damu sikai tiku. No kaya kena wohu ini aku jam jam aku kaya kena takuno akhir kasih nang kono nyam ECDC kata kono untuk usul sikit kamu di kamu aja aku untuk kamu tak beri hadam tu tuan tak cakap untuk kamu untuk usul sikit.
6: Dami engko veta zika tu sago kaya kamu mahu dam zita kum karahan veta zita macam zita zina zina aku ingko tiangko kum komateno. Sure si aku nu sure sika engko tuana ing sure itu kau veta macam tuana kamu kano Tin dam kui kai kuzi kasi na kumtaja sika kwa ne sure ngo mno o kasi nkuwa ngo mno hambesi taya kumkomu kwa ne te uongoa hii ndiye kuri kuzi kasi na kuhazi no wengine huni angwa ngo boite kwa ne te tia te anga kite ana tare kuchini te dam te kui ya kutama te galak kwe te liasi ya kwe wengine huni angwa tini sikiingi ya moyo atame tuwa kono ataisa no akwezi tamagana atae ku ewo kwe damsi ka hazizi kata kono anakono kasi tuwa deha ya mtukwa na ise kunkwa naga ya mitamagano akurizi kuwa tikwa tia kwena amu angiyo kwe tamagano ayikurupu siki ya gujao sika ngete atso uso kwa kawa kwa tate wono kumu karakwene tae kuzi tenu Aku mikirin aku, anu asure sih kata mak ente temungu, yang aku cah nak aku, eh te kai, acar di dama temungu aku ente dokumen dia kita ukar aku acar di dama angge galai ku sure level loga sih yang ben aja sen, sikat anza aku anam hati ini sih kuunya hiketi dama so, dia erunu te dama, hasuri nak aku kum hasil water jenuh, adik hati tua ika kata kum sika.
5: Oke, dan kita cekkan dan cekau, mengenai kerjaan dua kata tak kerjaan atau yang jelas kuat ya sudah mati tidak dapat jatuhnya dan amat kini kue damta kisah ustaz dan kerjaan.

0: En onze erfenismaand en de cultuurmaand van september, dat ik het vandaag hier bij de social workers van Platfontein. Alleen kom van een andere gemeenschap af om met de gemeenschap van Platfontein te komen werken. En op Platfontein wordt gewoon in kwijt gepraat. En deze mensen wat die diensten van de gemeenschap van Platfontein leveren, is niet van alle taal niet. Van alle praat Afrikaans, van alle praat net Sichuan. En onze gemeenschapsleden op Platfontein, die wat school gegaan heeft, kan misschien Afrikaans praten en Engels praten. Voor communicatiedoeleindes. En ons wil bij hulle hoor, hoe krijg hulle dit recht om met die gemeenschapsmensen te werken op Platfontein? Wat die Afrikaans en Engels praat nie, en hulle praat ook die koe en koe nie. Hulle is van een ander gemeenschap. Kan een van julle mij vertellen alsjeblieft, hoe was hulle se communicatie toe julle begin werken op Platfontein met die gemeenschap van koe en koe?
1: Dus ek begin na hier werk, want ek kan ook die twee talen om te like differentiate. So, dit was een beetje zwaar voor mij. Because of us, we talk interpreters. So, elke day as client come, dan moet ek hier buiten gaan kijk, wie kan me help. Ek het altijd die video kliniek gegaan, om iemand te vraag. Maar dan kom ek met die verkeerde mens, want ek ken nie wat voor taal is, wat voor taal is. So, dat ek my teken gevat om te verstaan, die is Tuntali, die is Kwedang. So, dis hoe dit vir my gaan, dit was bietjie swaar vir my. Especially as het by Koensheid, want meeste van hulle Afrikaans, hulle praat regie Afrikaans. Maar met die kwees, so, baie van hulle het my, dit was makkelijk vir my van hulle baie Afrikaans gepraat.
0: En nou kan jy die twee verskille van die talle differentiëren.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.

Baie talentvolle dame, haar naam is Valentina Lisitsa, oorspronkelijk van Oekraïne. En dit was haar uitvoering van Liszt's Hongaarse Rhapsodie nummer 2. En nou vir plaaslike talent, dankzij julle versoek, Willie en Lynette Dupree van Seepunt. Hierdie is Hans van Heerden, hy sing S. Leroux Marais se Heimwee. Julle deel hierin met julle vier kinders, Ronette, Kobus, Wim en Lorette. Julle vra ook dat julle biervrou, Thelma, so terloops, sy is nou 102 jaar oud, moet saamluister.

Bach se Jesus Bron van al ons vreugde, soos gespeel op die harp en cello, deur onderskeidelik Lily Press en Simon Lynn Gerstein. Ronel Alberts van Oudtshoorn, goeiemiddag, dis jou versoek wat ons neem tot by die pauze. Jy wil hê dat Tia Barnard in Liugamka en Jay ook in Oudtshoorn moet saamluister na Julie Covington, sy vertolking van Don't Cry For Me Argentina. En dit kom natuurlik uit Andrew Lloyd Webber's muziekspel Evita.

Jonas Kaufman en Angela Giorgio met Voliatemi Bene uit Puccini's opera Madame Butterfly. Ons gaan afsluit met jou versoek, Hanley Du Plessis. Een van die mees ikoniese themaliedere wat Suid-Afrikaanse TV-kijkers ooit gehoor het. Dit is Louis van Rensburg se Arende.